klassieker onder het maanlicht is als een liefdeslied voor de nacht. Geniet van de muziek. Venlo Vintage. Klassiekers in de nacht zijn de soundtrack van je mooiste dromen.

0: Het is 3:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw. Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers. Puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage. Een verbinding met het gouden verleden.
1: Een hele goede nacht.
2: Psst. Venlo Vintage wens je een goede nacht.

De klassiekers van Venlo Vintage zijn er ook 's nachts. Tijdens de stille uren draait Venlo Vintage door met non-stop klassiekers. Verlies jezelf in echte muziek. Elke nacht.

0: Vintage Venlo Vintage. Waar de klassiekers altijd schitteren.
1: Psst. Venlo Vintage wenst je een goede nacht.
2: Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het AML-centrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Ook de afgelopen twee nachten ving Groningen asielzoekers op. Waar de groep morgen terecht kan is onduidelijk. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor asielzoekers is. Bij zware Russische luchtaanvallen in Oekraïne zijn een dode en 15 gewonden gevallen. Vooral het oosten en het zuiden van het land werden getroffen. In de havenstad Odessa raakte infrastructuur beschadigd. In Kramatorsk vielen 12 gewonden door aanvallen met glijbommen. Onder hen is ook een jongen van 8. Volgens lokale autoriteiten was het al de derde grote Russische aanval op de stad in 24 uur tijd. Het Kremlin noemt het een wraakactie voor een Oekraïense aanval op een school. In Noord-Frankrijk is een 21-jarige man overleden bij een ongeval met een parachute. Het parket van Compagnie wacht op de resultaten van een onderzoek en op technisch onderzoek van de parachute. De Franse krant Le Parisien schrijft dat de man geen beginner was. Hij zou al zeker 20 sprongen hebben gemaakt. Het parachutecentrum van Fréton-de-la-Château bleef de rest van het Pinksterweekend dicht. Het centrum werkt volledig mee om het onderzoek vlot te laten verlopen. Er is een planetoïde vernoemd naar de Nederlandse amateuronderzoeker Astrid Ewes. Ze onderzoekt in haar vrije tijd kleine ruimtedeeltjes die op de aarde terechtkomen. De Internationale Astronomische Unie heeft de ruimterots nu officieel de naam Ewes gegeven. De planetoïde is 1,5 kilometer groot en draait tussen Mars en Jupiter. Al eerder kreeg Ewes een prijs voor haar werk rond micrometeorieten. Andere bekende Nederlanders kregen al een planetoïde naar zich vernoemd. Het weer, tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.

0: speakers.
1: Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer. VenloVintage.nl. De muziek die je verbindt met het verleden. Ongeacht waar je bent. Tot 7 uur ga je luisteren naar Voor de Wekker Wakker. Met Erik van Vliet.
2: Een hele goede morgen.

is zo'n mooi verhaal, hè, als je het liedje de uitleggen van weten. Oh, lekker romantisch, hè, over hoop en liefde. Het liedje gaat over een man die terugkomt uit de gevangenis en zijn vriendin vraagt om een gele lint om de oude eikenboom te binden. En dan steken dat ze hem nog steeds wil. Ja, en als ze dat niet doet, dan weet hij dat hij het huisje voorbij moet lopen. Ja. Goed, Tony Orlando en Dawn en Tie of a Yellow Ribbon Around the Old Oak Tree. Ja, uit 1973, hè, was het de allereerste nummer 1 notering. Hè? Want toen stond het op de allereerste plaats. Hè? Ja. Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker. Op deze 26e mei alweer, dinsdag. Ja, de corona-hoofdrolspelers. Jaap van Dissel, die kent hem niet meer. Mark Rutte. Hugo de Jonge natuurlijk, hè, die moeten op het matje komen bij de parlementaire enquêtecommissie. Corona, ja, die gaat namelijk het kabinetsbeleid evalueren over corona. Ja, een dochter en een uitvaartondernemer die blikken ook terug. Via internet staan er hele verhalen te lezen. Er waren zoveel mensen die doodgingen achter elkaar dat we nauwelijks toekwamen aan de verwerking. Terwijl je wel een band met mensen en hun families had. Ja, coronapatiënten waren dood en doodziek. De hele dag moest je rennen van hot naar haar. Het was dweilen met de kraan open. Je had geen tijd om met een kop koffie stil te staan bij je verdriet. Ja, de eerste maanden van de pandemie was het helemaal een chaos. Zo zeggen de woordvoerders van de verpleeghuizen. Ja, niemand mocht bezoek ontvangen, behalve als iemands einde nabij was. Dan liet je een familielid eerst een maandpak outfit aantrekken. Dus een lange schort met wat mondkapjes, een oogmasker en een soort hoedje. Ja, de coronapandemie staat nog heel vers in het geheugen. Ja, zo kon degene in het verpleeghuis als een soort buitenaardse alien afscheid nemen van zijn of haar vader of moeder. Ja, aan patiënten met fysieke aandoeningen kon je dan dat soms wel uitleggen. Maar mensen met dementie, die begrepen het niet. En die schrokken in één keer daarvan, hè, wat er allemaal gebeurde. Ja, ja, het bezoekverbod hakte er enorm in. Vooral bij de verpleeghuizen. Ja, ik weet nog die beelden op tv. Hè, dat mensen via een raampje mochten kijken en zwaaien. En dat was het, ja. Ja, toen wisten we niet beter natuurlijk. Nu weten we veel meer. Toen ze allemaal weer ingeënt worden, hè, waren van die inentingsacties. Moest je je melden. En dan kon je kiezen tussen, wat was het, Pfizer? Anasekia of weet ik veel. Ja, ik ben die namen allemaal weer kwijt, hoor. Ik heb het ook niet opgezocht trouwens. Nee, maar als ik het een beetje zeg, dan weet je het alweer. En toen bleek er in één keer weer zo'n vaccin, die bleek niet goed te wezen, want dan kreeg je weer last van je hart van. Ja, ja, dat was een hoop niet in orde. Maar goed, in elk geval, die pandemie hebben we allemaal, als we dit horen, overleefd. Ja, althans, er zijn heel wat die doodgegaan zijn natuurlijk. Ja, en dat is toen ook ontstaan in, volgens mij was het Loon op Zand, hè. Dat was toen een schoenverkoper of zo, staat me iets voorbij. En die had het virus uit Italië meegenomen. Nou goed, in elk geval afsluiten. Hè? Ja, zo is het. Goed, Voor de Wekker Wakker. Dinsdag 26 mei, welkom. We zijn er weer en we hebben weer heel veel te doen, mensen.

gaat niks over een lekker gitaartje zo'n ochtends vroeg. Hè? Bij Waldo hoor je. En hear it when it hurts. Ja, zo is het maar net. Goed voor de wekker wakker, even het nieuws. Ja, een peuterzwembad midden in een woonwijk in Zoetermeer gaat niet meer open deze zomer. De gemeente heeft dat besloten. De kosten waren te hoog voor onderhoud, veiligheid en hygiëne. Men kwam op 700.000 euro uit. Ja, een jonge moeder met een dochter van 2 die reageert bij Omroep West. Ze zegt, we wonen hier nog maar net. Ik zou hier lekker met haar kunnen zitten. We hoeven niet zo ver van huis voor een zwembad. Maar het gaat niet door. Nee, het is klaar. Het openbare peuterbadje werd trouwens in 2018 voor de allereerste keer geopend als de centrale ontmoetingsplek in de wijk Palenstein in Zoetermeer. En er is daar eigenlijk alleen maar hoogbouw, dus er is weinig te doen. Men dacht dan, weet je wat, we maken er een peuterbad. Kunnen de moeders met hun kindje daar in elk geval lekker balleren. Maar ja, dat gaat dus nou niet meer door. Hè. Het is te duur geworden allemaal. Hè. Ja. Verder nog meer nieuws. De centrale eindexamens Arabisch en Turks die staan vandaag en morgen op het programma. De vakken zijn steeds populairder aan het worden. Zo valt op te maken uit de cijfers die het college heeft beschikbaar gesteld voor toetsen en examens. Ja, in 2022 deden 186 leerlingen eindexamen Arabisch. Nu zijn dat er al 401. Ook bij de Turkse taal nam het aantal flink toe. Het waren er namelijk 91 en het is nu 338 geworden. Ja. Dus Turks en Arabisch zijn populaire talen. Ja, Arabisch wordt vaak gekozen door kinderen van vluchtelingen, zo zegt de docent. Bijvoorbeeld uit Syrië, Irak, Jemen en Egypte. Ze spreken het al een beetje, dus het is makkelijker voor hen. Ook Nederlandse leerlingen met een islamitische achtergrond die kiezen Arabisch. Ja, het eindexamen Turks wordt vooral gemaakt door Nederlandse leerlingen met een Turkse achtergrond. Ja, de afgelopen 2 jaar is het vak actief gepromoot, de Turkse taal. En het aantal eindexamenkandidaten in de Turkse taal die is helemaal aan het stijgen, zo blijkt volgens de laatste relaties. Ja, een zware bedrijfsbrand in Toebeke in België heeft gevolgen voor de hele omgeving. In Lembeek, Vlaamse Brabant, werd het kunstenfestival op het kasteeldomein stilgelegd. Ja, zo moest iedereen het terrein verlaten. Het evenement werd ook niet meer hervat. Ja, de brand begon in een kledingdepot in Toebeke. En daarbij kwam ook rook vrij die waarschijnlijk asbestdeeltjes bevatte. Ja, men wilde de risico's beperken. De inwoners hebben van verschillende gemeenten de raad gekregen om binnen te blijven. Ja, en als laatste, boeren in Marokko die raken in de problemen door de hoge brandstofprijzen in het Noord-Afrikaanse land. De oorlog heeft ertoe geleid dat de prijs van diesel bijvoorbeeld de afgelopen maanden daar zo'n 30% is gestegen. Een graanboer die kan zijn geluk niet op. Na 7 jaar van droogte is er nu eindelijk weer wat regen gevallen in Marokko. En staan de graanvelden weer vol. Maar dit jaar ziet het er heel goed uit. De gewassen zijn veelbelovend. Ja, vooral in bepaalde regio's. Alleen ja, om het te vervoeren wordt het een stuk duurder. Want de dieselprijs is daar ook omhoog gegaan. Hè? Ja, waar niet natuurlijk. Hè? Het is overal duurder geworden, laten we eerlijk wezen. Goed voor de wekker wakker. Het is bijna zover. Dan begint het welbekende WK. Hè? Want dan gaan we natuurlijk de voetballerij gaan we helemaal volgen. Alle landen doen mee. En ik zei het al, hè, heel af en toe. Dan gaan we eens kijken of er niet een liedje is die het Belgische of het Oranje Elftal promoot. Nou, we hebben er weer een gevonden.

0: Erik op dinsdag.
1: Alright.
2: Back to the 80s.
3: Back to the 80s.

0: jaren 80 liedjes achter elkaar. Door de voice-over samengesteld, hè. S-Express en Kraftwerk aus Deutschland. Ja, goedemorgen. Dit is Voor de Wekker Wakker. Ja, afgelopen weekend hadden we een interview met Kim Kai. Want Kim Kai heeft een leuk nieuw liedje gemaakt. Summer Again, lekker zomers. En ik sprak afgelopen zaterdag was het volgens mij. Zo sprak ik met haar. En dat interview wil ik nog één keer laten horen. Want vandaag is zij namelijk dagtopper.
1: Goedemorgen, Erik.
0: Ah, kijk, nou, je belt. Hartstikke tof. Ja, ik had het wel begrepen als je nog op bed lag, hoor. Want het is ook verschrikkelijk vroeg, hè?
1: Ja, het is heel vroeg. Ik heb speciaal voor jou mijn wekker gezet.
0: Oh, kijk, lekker voor de wekker wakker, zeggen ze wel eens, hè?
1: Ah, ja.
0: Ja, ik zat net jouw verhaal te lezen.

0: Ik vind jou zo'n ontzettend sterke vrouw, hè? Als je dat bijvoorbeeld ziet, wat je toch allemaal doet. En toch nog een liedje uitbrengen. Het is onvoorstelbaar. Nou, echt petje af, hoor. Echt heel veel respect voor jou, Kim.
1: Dankjewel. Ja, weet je, als je zo lang ziek bent, dan ga je het even helemaal anders bekijken. En ik ben gewoon heel dankbaar dat ik er nog ben. En ik hou nog steeds van het leven. En ik ben recent mijn mannetje verloren. En dat heeft mij terug naar de muziek gebracht. Heeft mij terug geïnspireerd om te schrijven. En van daaruit is alles zo'n beetje in een stroomversnelling geraakt. En daardoor ben ik nu bij jou met mijn nieuwe single.
0: Ja, nou, hartstikke tof, man. Ja, en zeker, want we hebben net jouw oude liedje even gedraaid, Lila Lee. Dat blijft natuurlijk lekker, hè. Die hoor je ook nog regelmatig voorbij komen. Ja. Want zodra het zomer is, hè, dan wordt dat liedje altijd heel veel gedraaid. Dan begint dat liedje weer door te komen.
1: Ja. Het is ongelooflijk hoe dat is blijven hangen na al die jaren. Dat had niemand verwacht op het moment zelf, denk ik.
0: Zeker niet. En jouw nieuwe liedje, dat heet Summer Again. Toen ik hem voor de allereerste keer hoorde, wist ik helemaal niks van jou. Ik kreeg dat liedje binnen van de plugger. Ik dacht van, nou, klik hem even aan in de playlist. We gaan hem even lekker draaien. En toen tijdens het liedje dacht ik van, nou, en toen zat ik in de buitenlandse hitlijsten te zoeken, weet je wel. Of je ergens stond, weet je. Ik denk, dat is gewoon iemand die komt uit Amerika of zo. Of die komt uit een ander land waar ze, waar, zeg maar, onbereikbaar voor een interview. Want dat heb je dan vaak, hè. Dan zie ik in één keer dat je gewoon uit België komt.
1: Helemaal bereikbaar voor jou, zo vaak en zoveel je wil.
0: Ja, dat is hartstikke leuk, zeg. Nou, maar ik moet wel heel eerlijk zeggen. Uh-huh. Het liedje is wel, dat heeft eigenlijk helemaal geen promotie nodig. Want het is zo'n lekker zomerliedje. En je hoort het ook, zeg maar, in diverse tenten. Want ik was een paar dagen geleden, was ik nog heel even kort in een bar dancing. Zo'n soort discotheek. Had je vroeger van die discotheken. En ik had dat liedje voor jou ook op de USB-stick staan met nog wat meerdere liedjes. En ik zei tegen die DJ, hier heb je een USB-stickje, misschien kun je er wat van draaien. En toen draaide die ook nog twee andere nummers ervan. Maar hij pikte ook jouw liedje eruit.
1: Oh, hoe fijn.
0: Ja, snap je?
1: Leuk om te horen.
0: Ja, daarom. Terwijl hij ook niks van jou wist, weet je wel. Ja, dus dan denk ik ook van, dat heeft toch wel effect. Als je dan zo'n liedje hoort, dan pakt dat gelijk, joh.
1: Oh, dat is wel fijn. Ja, momenteel staat op 4 in Frankrijk.
0: Ja.
1: En ik heb gisteren ook goed nieuws gekregen uit de UK. Dus ik vermoed dat we daar ook wel binnenkort gaan binnenkomen. Dus, maar ja. Natuurlijk zou ik graag in Nederland en in België ook weer een beetje voet aan grond krijgen.
0: Ja.
1: In mijn geval niet letterlijk, maar dan via mijn muziek, ja. Dus heel graag. Ja.
0: Oh, ik vind het zo leuk. Ten eerste wil ik even zeggen, want we sluiten het interview nu af. Dan kun je weer lekker naar bed en lekker relaxen. Hè? Want zo moet je het appeltje ook op zaterdag doen trouwens. Dat doe ik ook straks na het programma, want ik lijk wel gek, man. Elke ochtend zo vroeg mijn bed uit.
1: Ja, amai. Ook respect voor jou.
0: Maar meer respect voor jou, Kim. Ontzettend goed, zeg, dat je dat allemaal doet. En we gaan jouw liedje draaien. Je was trouwens al dagtopper, dat zeg ik er even bij. Dat is dan zeg maar een liedje wat we dan elk uur zeg maar draaien. Dus dat betekent dat er extra promotie komt. En het liedje staat de komende zomer nog regelmatig op de playlist. Dus dat komt helemaal goed. Ja. Hey Kim, heel erg bedankt. En heel veel succes. En we wachten weer op de nieuwe single, hè?
1: Ja, die komt er zeker aan. Ik beloof het je.
0: Oké, nou hartstikke top.
1: Goed, tot binnenkort. Fijn weekend allemaal.
0: Fijn weekend, Kim. Hoi, welterusten. Hoi.
1: Ja.

Cool in the Gang, hè. Ze staan nog steeds op kleine podia's en zo, hè. Ja, geen grote podia's meer, maar wel kleine podia's en zo. Ze waren geloof ik een paar jaar geleden ook nog in poppodium 013, hè. Ja. Cool in the Gang hoorde je met Cisfresh. Ja, vandaag weer lekker warm. Temperaturen 30 tot lokaal 33 graden. Alleen in het noorden wordt het iets minder warm, maar ja, toch tikt het daar ook de 30 aan. Later steekt er ook een verkoelende zeewind op en dat is wel lekker. In de rest van de lage landen is het ook vanavond nog lang warm. Ook in Zeeuws-Vlaanderen en in Duitsland, groot gedeelte. Komende nacht trekken er wel een paar wolkenvelden over. Dan koelt het af naar 9 graden. Groningen tot 17 graden in Limburg. En morgen, een vooruitblikje, dan is er weer veel zon. Dan is het iets koeler. Dan is het 20 tot 26 graden. Een klein beetje afkoeling, hè, zeggen ze wel eens. Hè. Ja, 26 graden. Nog lekker warm, hè? Ja. Lopen tot de zon opkomt. Hier is Acta en de Munich.

0: Je hebt geluisterd naar Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Morgenochtend om 6 uur is Erik er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan. Venlo Vintage. Venlo Vintage.
1: Het is 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Ook de afgelopen twee nachten ving Groningen asielzoekers op. Waar de groep morgen terecht kan is onduidelijk. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor asielzoekers is. Bij zware Russische luchtaanvallen in Oekraïne zijn een dode en 15 gewonden gevallen. Vooral het oosten en het zuiden van het land werden getroffen. In de havenstad Odessa raakte infrastructuur beschadigd. In Kramatorsk vielen 12 gewonden door aanvallen met glijbommen. Onder hen is ook een jongen van 8. Volgens lokale autoriteiten was het al de derde grote Russische aanval op de stad in 24 uur tijd. Het Kremlin noemt het een wraakactie voor een Oekraïnse aanval op een school. In Noord-Frankrijk is een 21-jarige man overleden bij een ongeval met een parachute. Het parket van Compagnie wacht op de resultaten van een onderzoek en op technisch onderzoek van de parachute. De Franse krant Le Parisien schrijft dat de man geen beginner was. Hij zou al zeker 20 sprongen hebben gemaakt. Het parachutecentrum van Fréton-le-Château bleef de rest van het Pinksterweekend dicht. Het centrum werkt volledig mee om het onderzoek vlot te laten verlopen. Er is een planetoïde vernoemd naar de Nederlandse amateuronderzoeker Astrid Ewes. Ze onderzoekt in haar vrije tijd kleine ruimtedeeltjes die op de aarde terechtkomen. De Internationale Astronomische Unie heeft de ruimterots nu officieel de naam Ewes gegeven. De planetoïde is 1,5 kilometer groot en draait tussen Mars en Jupiter. Al eerder kreeg Ewes een prijs voor haar werk rond micrometeorieten. Andere bekende Nederlanders kregen al een planetoïde naar zich vernoemd. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.

Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.

De geur van voorjaarsbloemen en de betovering van tijdloze klassiekers. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.

Dit is Dick de Haak met de hoofdpunten van het radionieuws. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Bij zware Russische luchtaanvallen in Oekraïne zijn een dode en 15 gewonden gevallen. Vooral het oosten en het zuiden van het land werden getroffen. In Noord-Frankrijk is een 21-jarige man overleden bij een ongeval met een parachute. Er is een planetoïde vernoemd naar de Nederlandse amateuronderzoeker Astrid Ewes. Ze onderzoekt in haar vrije tijd kleine ruimtedeeltjes die op de aarde terechtkomen. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: is 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Amerikaanse strijdkrachten hebben doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het waren onder meer raketinstallaties en Iraanse schepen die mijnen wilden leggen. De aanvallen zouden defensieve handelingen zijn om troepen van de VS te beschermen tegen bedreigingen van de Iraanse strijdkrachten. Ondanks de Amerikaanse aanvallen is een vredesakkoord met Iran nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio tijdens een bezoek aan India. Volgens hem kan er binnen een paar dagen zo'n akkoord zijn. In Zutphen heeft een zeer grote brand afgelopen nacht een loods op het industrieterrein in de as gelegd. Bij de brand in het timmerbedrijf kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de loods bij aankomst van de brandweer al volledig in brand stond. Er werden 4 blusvoertuigen, een hoogwerker en 3 waterwagens ingezet. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende panden. Rond 3 uur vannacht was de brand in Zutphen geblust. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Ook de afgelopen 2 nachten ving Groningen asielzoekers op. Waar de groep morgen terecht kan is onduidelijk. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor asielzoekers is. Gisteren is de legendarische Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins op 95-jarige leeftijd overleden. Rollins gold als een van de laatste iconen in de jazzgeschiedenis. Hij begon al vroeg in de muziek en speelde als tiener in de jaren 40 van de vorige eeuw al in verschillende jazzformaties. Hij heeft tientallen albums op zijn naam staan en trad op met jazzlegendes als Miles Davis en John Coltrane. Sonny Rollins werd wel de kolos van de saxofoonwereld genoemd en was een van de meest invloedrijke jazzmuzikanten aller tijden. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.

0: is Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Goedemorgen.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Amerikaanse strijdkrachten hebben doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het waren onder meer raketinstallaties en Iraanse schepen die mijnen wilden leggen. In Zutphen heeft een zeer grote brand afgelopen nacht een loods op het industrieterrein in de as gelegd. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Gisteren is de legendarische Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins op 95-jarige leeftijd overleden. Rollins gold als een van de laatste iconen in de jazzgeschiedenis. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Start je dag met een glimlach. Een hele goede morgen. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.

0: 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radio nieuws. Amerikaanse strijdkrachten hebben doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het waren onder meer raketinstallaties en Iraanse schepen die mijnen wilden leggen. De aanvallen zouden defensieve handelingen zijn om troepen van de VS te beschermen tegen bedreigingen van de Iraanse strijdkrachten. Ondanks de Amerikaanse aanvallen is een vredesakkoord met Iran nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio tijdens een bezoek aan India. Volgens hem kan er binnen een paar dagen zo'n akkoord zijn. In Zutphen heeft een zeer grote brand afgelopen nacht een loods op het industrieterrein in de as gelegd. Bij de brand in het timmerbedrijf kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de loods bij aankomst van de brandweer al volledig in brand stond. Er werden 4 blusvoertuigen, een hoogwerker en 3 waterwagens ingezet. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende panden. Rond 3 uur vannacht was de brand in Zutphen geblust. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Ook de afgelopen 2 nachten ving Groningen asielzoekers op. Waar de groep morgen terecht kan is onduidelijk. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor asielzoekers is. Gisteren is de legendarische Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins op 95-jarige leeftijd overleden. Rollins gold als een van de laatste iconen in de jazzgeschiedenis. Hij begon al vroeg in de muziek en speelde als tiener in de jaren 40 van de vorige eeuw al in verschillende jazzformaties. Hij heeft tientallen albums op zijn naam staan en trad op met jazzlegendes als Miles Davis en John Coltrane. Sonny Rollins werd wel de kolos van de saxofoonwereld genoemd en was een van de meest invloedrijke jazzmuzikanten aller tijden. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws.

0: De ochtend is het begin van deze mooie dag. Word wakker met Venlo Vintage.
1: Dondersteboven.
2: Luister op zondagmiddag naar Dondersteboven. Ton Donders presenteert tijdens de lunch onder andere La Conference, de dagboeken van Pastoor Servaas, de rubriek Vraag het aan Lellebel en de Smart Lab. Elke zondagmiddag van 12 tot 1 uur op Venlo Vintage. Dondersteboven.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Amerikaanse strijdkrachten hebben doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het waren onder meer raketinstallaties en Iraanse schepen die mijnen wilden leggen. In Zutphen heeft een zeer grote brand afgelopen nacht een loods op het industrieterrein in de as gelegd. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Gisteren is de legendarische Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins op 95-jarige leeftijd overleden. Rollins gold als een van de laatste iconen in de jazzgeschiedenis. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Het is 12 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanwege de tropische warmte vandaag heeft Rijkswaterstaat het zogenoemde hitteprotocol ingesteld. Het protocol trad om 10 uur in werking omdat het vanmiddag 33 graden kan worden. Mochten automobilisten pech onderweg krijgen, dan worden extra maatregelen getroffen om hen zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen te brengen. De temperatuur van het wegdek kan namelijk tot ruim 50 graden oplopen. Het hitteprotocol geldt met uitzondering van de provincie Friesland voor heel Nederland. In de provincie Gelderland zal de Koninklijke Landmacht voorlopig niet met explosieven en open vuur oefenen. Dit vanwege het risico op natuurbranden. De brandweer heeft fase 2 afgekondigd. Dit gebeurt als het een tijdje niet geregend heeft. Eind vorige maand braken er verschillende natuurbranden uit tijdens militaire trainingen in onder andere Noord-Brabant en Gelderland. De Landmacht pakt de training weer op als de kans op natuurbranden naar fase 1 is gedaald. Uit een laatste peiling van de Consumentenbond blijkt dat een thuisgezet kopje koffie duurder dan ooit is. De prijzen stegen in 5 jaar tijd gemiddeld met 74% door onder meer slechte oogsten en hogere kosten, aldus de bond. Voor koffie van een A-merk zijn consumenten gemiddeld het goedkoopst uit bij Nettorama, Dirk en Fomar. Het duurst zijn Plus, Jumbo en Albert Heijn. Volgens de Consumentenbond loont het om bij een drogist voor koffie te gaan kijken waar de A-merken vaak een stuk goedkoper zijn. Bij een spoorwegovergang in het Belgische Bruggenhout is een schoolbusje aangereden door een passagierstrein. Er zijn meerdere dodelijke slachtoffers, meldt de VRT. De aanrijding was rond 7:45 vanochtend en de overweg zou gesloten zijn omdat er een trein naderde. Waarom of hoe het schoolbusje ondanks de actieve signalen toch op het spoor is gereden is nog onduidelijk. Er zaten zo'n 100 reizigers in de trein, niemand van hen raakte gewond. Zij zijn geëvacueerd door de brandweer. Het weer, veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Dit was het radionieuws.
2: Dit

0: dag.
1: Ben je klaar voor een frisse start? Wakker worden doe je met Voor de Wekker Wakker. Het luchtige ontbijtprogramma met Erik van Vliet. Elke werkdag van 6 tot 7 en in het weekend van 7 tot 9... brengt Erik je het leukste nieuws, de grappigste verhalen... en de mooiste muziek om je dag goed te beginnen. Dus stem af op Venlo Vintage en start je ochtend met een glimlach.
2: Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost. Elke ochtend op Venlo Vintage.
3: Tot morgen.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanwege de tropische warmte vandaag heeft Rijkswaterstaat het zogenoemde hitteprotocol ingesteld. Het protocol trad om 10 uur in werking omdat het vanmiddag 33 graden kan worden. In de provincie Gelderland zal de Koninklijke Landmacht voorlopig niet met explosieven en open vuur oefenen. Dit vanwege het risico op natuurbranden. Uit een laatste peiling van de Consumentenbond blijkt dat een thuisgezet kopje koffie duurder dan ooit is. De prijzen stegen in 5 jaar tijd gemiddeld met 74% door onder meer slechte oogsten en hogere kosten, aldus de bond. Bij een spoorwegovergang in het Belgische Bruggenhout is een schoolbusje aangereden door een passagierstrein. Er zijn meerdere dodelijke slachtoffers, meldt de VRT. Het weer, veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Venlo Vintage wens je een goede middag.
3: Hou je hoofd koel met de allermooiste klassiekers van Venlo Vintage.

0: 1 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De verhoging van de AOW-leeftijd gaat niet door. Dat melden Haagse bronnen op basis van een brief van Sociale Zaken minister Hans Veilbrief. Het kabinet wil hiermee de bonden, oppositiepartijen en werkgevers tegemoetkomen. Eerder was de regering van plan zo'n 6,5 miljard euro te bezuinigen door onder andere de AOW-leeftijd te verhogen. Veilbrief gaf lange tijd geen stroopreeds toe om zijn doel de sociale zekerheid betaalbaar te houden te kunnen halen. Economische zakenstaatssecretaris Willemijn Aarts verbiedt de overname van Solfinity, het bedrijf achter DigiD, door het Amerikaanse Kendrill. Aarts neemt het advies van het bureau Toetsingen Investeringen ter harte. Het BTI kwam tot de conclusie dat de beoogde overname van Solfinity mogelijk een risico vormt voor het publieke belang. Dat schrijft Aarts in haar brief aan de Tweede Kamer. Al eerder liet een Kamermeerderheid weten tegen de overname te zijn. De GGZ heeft berekend dat er ieder jaar zeker 7750 sociale huurwoningen nodig zijn voor mensen met psychische klachten die uitbehandeld zijn in een instelling of uit de gevangenis komen. Naast reguliere woningzoekenden en asielzoekers die hier mogen blijven, moeten mensen met psychische klachten lang wachten op een woning, terwijl ze eigenlijk voorrang hebben. Uit een recente enquête van de Nederlandse GGZ blijkt dat 64% van die mensen langer dan een jaar wacht op een zelfstandige woonplek. Verschillende delen van Europa krijgen vandaag met hitte te maken. In Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn ondertussen al records gebroken. In Londen werd het gisteren ruim 34 graden. In mei was het nog niet eerder zo heet in het VK. Ook vandaag kan de thermometer tot boven de 35 graden oplopen. In het Franse Auxerrois werd het gisteren 37,1 graden. Het Franse Meteorologisch Instituut noemt de hittegolf opmerkelijk vroeg en lang. Tot slot Spanje, daar werd het op meerdere plekken zelfs boven de 40 graden. En dan het weer bij ons. Veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Dit was het radionieuws.

0: Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers. Puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage. Een verbinding met het gouden verleden.
1: De zon brandt. Je houdt je hoofd koel met de allermooiste zomerklassiekers. Venlo Vintage.

Het luisteren naar de allermooiste klassiekers geeft je een gevoel van verbondenheid met het verleden. Venlo Vintage, muziek voor de gouden generatie.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De verhoging van de AOW-leeftijd gaat niet door. Dat melden Haagse bronnen op basis van een brief van Sociale Zaken minister Hans Veilbrief. Economische Zaken-staatssecretaris Willemijn Aarts verbiedt de overname van Solfinity, het bedrijf achter DigiD, door het Amerikaanse Kendrill. Aarts neemt het advies van het bureau Toetsingen Investeringen ter harte. De GGZ heeft berekend dat er ieder jaar zeker 7750 sociale huurwoningen nodig zijn voor mensen met psychische klachten die uitbehandeld zijn in een instelling of uit de gevangenis komen. Verschillende delen van Europa krijgen vandaag met hitte te maken. In Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn ondertussen al records gebroken. En dan het weer bij ons. Veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is de stem van de klassiekers. Je luistert naar Venlo Vintage.
3: Hittegolf? Geen enkel probleem. Venlo Vintage brengt de zomerklassiekers naar je toe.

0: De zon knipoogt naar de zomer. En iedereen geniet van de hoge temperaturen en de klassiekers van Venlo Vintage.
1: Ben je klaar voor een frisse start? Wakker worden doe je met Voor de Wekker Wakker. Het luchtige ontbijtprogramma met Erik van Vliet. Elke werkdag van 6 tot 7 en in het weekend van 7 tot 9... plinkt Erik je het leukste nieuws, de grappigste verhalen en de mooiste muziek om je dag goed te beginnen. Dus stem af op Venlo Vintage en start je ochtend met een glimlach.
2: Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost. Elke ochtend op Venlo Vintage.
1: Tot morgen.

0: 5 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Russische ambassadeur wordt door Nederland op het matje geroepen vanwege de recente aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De afgelopen dagen zouden door de vele aanvallen meerdere scholen en tientallen woonpanden beschadigd zijn. Rusland slaat terug vanwege een vermeende Oekraïnse aanval op een studentenhuis in Luhansk. Ook zouden de Russen een moderne raket gebruikt hebben die in staat is kernkoppen te dragen en die moeilijk te onderscheppen is. Nederland heeft zijn eerste regionale hittegolf van dit jaar te pakken. Dat gebeurde in het Limburgse El. Daar werd vanmiddag 30,7 graden gemeten. Er is sprake van een hittegolf als het minstens 5 dagen achter elkaar 25 graden of meer wordt en op 3 van die dagen moet de thermometer dan 30 graden of meer aantikken. De hittegolf in El begon vorige week vrijdag en is vandaag regionaal. Zaterdag, maandag en vandaag waren tropisch. Als het weerstation in De Bilt aan die eisen voldoet, mag het een officiële hittegolf heten. In de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over het normaliseren van geweld in de politiek en in de samenleving. Het debat werd door pro-voorman Jesse Klaver aangevraagd en werd gesteund door meerdere oppositie- en coalitiepartijen. Het debat zou vorige week donderdag al plaatsvinden, maar op die dag liep het asieldebat dusdanig uit dat het verplaatst moest worden naar vandaag. Klaver zegt dat er in Nederland grote onrust heerst en daarom is het volgens hem de hoogste tijd voor dit debat. Volgens onderzoekers van Ipsos en CEO Economisch Onderzoek neemt het personeelstekort in de kinderopvang de komende jaren toe. Vorig jaar had de sector zo'n 7000 medewerkers te weinig. Dat kan de komende jaren oplopen tot bijna 25.000 als de plannen voor een goedkopere kinderopvang per 2029 doorgaan. De afgelopen 10 jaar zijn er in de kinderopvang zo'n 50.000 mensen bijgekomen, maar de vraag naar kinderopvang wordt alsmaar groter. Het weer, het blijft overwegend droog, behalve in het westen kan een buitje vallen. Vannacht is het 11 tot 15 graden. Morgen zon, maar met een noordoostenwind wordt het een stuk koeler dan vandaag. Dit was het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Venlo Vintage. De zomerklassiekers vormen de perfecte soundtrack voor deze hittegolf.
2: Een hele goede middag.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Russische ambassadeur wordt door Nederland op het matje geroepen vanwege de recente aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De afgelopen dagen zouden door de vele aanvallen meerdere scholen en tientallen woonpanden beschadigd zijn. Nederland heeft zijn eerste regionale hittegolf van dit jaar te pakken. Dat gebeurde in het Limburgse El. In de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over het normaliseren van geweld in de politiek en in de samenleving. Het debat werd door pro-voorman Jesse Klaver aangevraagd en werd gesteund door meerdere oppositie- en coalitiepartijen. Volgens onderzoekers van Ipsos en CEO Economisch Onderzoek neemt het personeelstekort in de kinderopvang de komende jaren toe. Het weer, het blijft overwegend droog, behalve in het westen kan een buitje vallen. Vannacht is het 11 tot 15 graden. Morgen zon, maar met een noordoostenwind wordt het een stuk koeler dan vandaag. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Tijd voor de allermooiste klassiekers. Laat je meevoeren door de sounds van vroeger. Luister naar Venlo Vintage.
2: Hittegolf? Geen enkel probleem. Venlo Vintage brengt de zomerklassiekers naar je toe.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het kabinet zegt dat verhoging van de AOW-leeftijd niet doorgaat, maar bezuinigingen op de WIA en WW-uitkeringen wel. Voor de vakbonden is dit onvoldoende. CNV, FNV en VCP zeggen dat veel nog onduidelijk is en willen eerst praten met het kabinet. Door sociale regelingen aan te passen moeten miljarden bespaard worden, maar daarop dreigden de vakbonden met stakingen. Die acties blijven staan tot er duidelijkheid is. Minister Velbrief heeft de bonden uitgenodigd voor overleg. Iran vindt dat de Verenigde Staten het staakt het vuren heeft geschonden door de Iraanse provincie Hormozgan aan te vallen. Volgens Amerika ging het om een aanval op mijnenleggers en raketlanceerinstallaties in het gebied dat aan de straat van Hormuz grenst. Iran houdt de Amerikaanse regering verantwoordelijk voor alle gevolgen die de acties met zich mee zullen brengen. De Russische ambassadeur wordt door Nederland op het matje geroepen vanwege de recente aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De afgelopen dagen zouden door de vele aanvallen meerdere scholen en tientallen woonpanden beschadigd zijn. Rusland slaat terug vanwege een vermeende Oekraïnse aanval op een studentenhuis in Luhansk. Ook zouden de Russen een moderne raket gebruikt hebben die in staat is kernkoppen te dragen en moeilijk te onderscheppen is. Nederland heeft zijn eerste regionale hittegolf van dit jaar te pakken. Dat gebeurde in het Limburgse El, daar werd vanmiddag 30,7 graden gemeten. Er is sprake van een hittegolf als het minstens 5 dagen achter elkaar 25 graden of meer wordt en op 3 van die dagen moet het warmer worden dan 30 graden. De hittegolf in El begon vorige week vrijdag en is vandaag regionaal. Zaterdag, maandag en vandaag waren tropisch. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm. Alleen op de Waddeneilanden kan wat bewolking van zee binnenkomen. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en dan staat er een matige wind uit het noordoosten. In het noordwestelijk kustgebied is die wind soms vrij krachtig. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is het geluid van de lente. Dit is het geluid van Venlo Vintage.
0: Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
3: Goedenavond.

0: Verlies jezelf in de mooiste, tijdloze klassiekers bij Venlo Vintage.
1: Dondersteboven.
2: Luister op zondagmiddag naar Dondersteboven.
3: Ton Donders presenteert tijdens de lunch onder andere La Conference, de dagboeken van Pastoor Servaas, de rubriek Vraag het aan Lellebel en de Smart Lab. Elke zondagmiddag van 12 tot 1 uur op Venlo Vintage. Dondersteboven. Baba.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet zegt dat verhoging van de AOW-leeftijd niet doorgaat, maar bezuinigingen op de WIA en WW-uitkeringen wel. Voor de vakbonden is dit onvoldoende. Iran vindt dat Amerika het staakt het vuren heeft geschonden door de Iraanse provincie Hormozgan aan te vallen. De Russische ambassadeur wordt door Nederland op het matje geroepen vanwege de recente aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. En Nederland heeft zijn eerste regionale hittegolf van dit jaar te pakken. Dat gebeurde in het Limburgse El, daar werd het vanmiddag 30,7 graden. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm. Alleen op de Waddeneilanden kan wat bewolking van zee binnenkomen. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en dan staat er een matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De gemeente Groningen gaat asielzoekers die niet kunnen slapen in het te volle aanmeldcentrum in Ter Apel nog één keer opvangen. Dat kan nog met 1 week verlengd worden onder voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Daarover wordt momenteel met het ministerie overlegd. Asielzoekers overnachten in het congrescentrum Hanzeplaza in Groningen. Hoeveel het er vannacht worden is nog onbekend, maar vanmiddag stonden er al zo'n 120 vluchtelingen buiten te wachten. De jongen die de Joodse school Geider in Amsterdam telefonisch bedreigd zou hebben is vrijgelaten. Hij blijft nog wel verdachte in de zaak, dat meldt het OM. Waar hij precies mee dreigde is nog niet bekend. Wel meldde justitie afgelopen vrijdag dat hij nog 3 dagen langer in de cel bleef. De orthodox-Joodse school staat in Buitenveldert en in maart ontplofte er een explosief, waardoor de 150 leerlingen een dag thuis moesten blijven. Het kabinet zegt dat verhoging van de AOW-leeftijd niet doorgaat, maar bezuinigingen op de WIA en WW-uitkeringen wel. Voor de vakbonden is dit onvoldoende. CNV, FNV en VCP zeggen dat veel nog onduidelijk is en willen eerst praten met het kabinet. Door sociale regelingen aan te passen moeten miljarden bespaard worden, maar daarop dreigden de vakbonden met stakingen. Die acties blijven staan tot er duidelijkheid is. Minister Velbrief heeft de bonden uitgenodigd voor overleg. Iran vindt dat de Verenigde Staten het staakt het vuren heeft geschonden door de Iraanse provincie Hormozgan aan te vallen. Volgens Amerika ging het om een aanval op mijnenleggers en raketlanceerinstallaties in het gebied dat aan de straat van Hormuz grenst. Iran houdt de Amerikaanse regering verantwoordelijk voor alle gevolgen die de acties met zich mee zullen brengen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm. Alleen op de Waddeneilanden kan wat bewolking van zee binnenkomen. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en dan staat er een matige wind uit het noordoosten. In het noordwestelijk kustgebied is die wind soms vrij krachtig. Tot zover het radio nieuws.

0: Yes.
1: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
2: Goedenavond.

Venlo Vintage is er ook 's nachts. Voor je afterparty. Voor nachtwerkers die in ploegendiensten werken. Mensen die willen ontsnappen aan de dagelijkse stress. Mensen met muggen op de slaapkamer. Of gewoon echte muziekliefhebbers. In de stilte van de nacht fluisteren de klassiekers de mooiste verhalen. De sterren glanzen buiten, terwijl jij geniet van de zachte stem van Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De gemeente Groningen gaat asielzoekers die niet kunnen slapen in het te volle aanmeldcentrum in Ter Apel nog één keer opvangen. Dat kan met één week verlengd worden onder voorwaarde dat er een oplossing komt voor de lange termijn. De jongen die de Joodse school Geider in Amsterdam telefonisch bedreigd zou hebben is vrijgelaten. Hij blijft nog wel verdachte in de zaak. Het kabinet zegt dat de verhoging van de AOW-leeftijd niet doorgaat, maar bezuinigingen op de WIA en WW-uitkeringen wel. En voor de vakbonden is dit onvoldoende. En Iran vindt dat Amerika het staakt het vuren heeft geschonden door de Iraanse provincie Hormozgan aan te vallen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm. Alleen op de Waddeneilanden kan wat bewolking van zee binnenkomen. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en dan staat er een matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Voel de kracht van tijdloze klassiekers. Venlo Vintage.
3: Hou je hoofd koel met de allermooiste klassiekers van Venlo Vintage.

0: De klassiekers van Venlo Vintage brengen je de aangename warmte van vroeger. Fijne avond.
1: Ontdek de magie van muziek bij Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur een bezoek aan een wereld van betoverende sounds en inspirerende artiesten. Laat je meevoeren door de mooiste dromen met Bart de Zwart. Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: is 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, mag nog niet vertrekken uit de haven van Rotterdam, omdat het volgens de GGD extra schoongemaakt moet worden. Vorige week ging het schip naar Tenerife, waar het aanmeerde nadat 3 opvarenden aan het virus overleden waren. Anderen werden geëvacueerd en de Hondius ging naar Rotterdam om gedesinfecteerd te worden. Voor het kan vertrekken vindt de GGD na inspectie dat er aanvullende schoonmaakoperaties nodig zijn. Winkelketen Zeeman sluit dit jaar 51 winkels in Spanje, Duitsland en Frankrijk en stopt daarmee in Portugal en Oostenrijk. Het bedrijf wil de organisatie efficiënter inrichten, dubbel werk voorkomen en processen soepeler laten verlopen. Tot 2028 gaan er zo'n 150 winkels dicht, maar over een jaar of 3 moeten er 60 zaken van de budgetketen minder zijn, want er worden ook nieuwe vestigingen geopend. Zeeman had vorig jaar 1388 winkels in 8 landen met een omzet van 984 miljoen euro. De gemeente Groningen gaat asielzoekers die niet kunnen slapen in het te volle aanmeldcentrum in Ter Apel nog 1 keer opvangen. Dat kan nog met 1 week verlengd worden onder voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Daarover wordt momenteel met het ministerie overlegd. Asielzoekers overnachten in het congrescentrum Hanseplaza in Groningen. Hoeveel het er vannacht worden is nog onbekend, maar vanmiddag stonden er al zo'n 120 vluchtelingen buiten te wachten. De jongen die de Joodse school Geider in Amsterdam telefonisch bedreigd zou hebben is vrijgelaten. Hij blijft nog wel verdachte in de zaak, dat meldt het OM. Waar hij precies mee dreigde is nog niet bekend. Wel meldde justitie afgelopen vrijdag dat hij nog 3 dagen langer in de cel bleef. De orthodox-Joodse school staat in Buitenveldert en in maart ontplofte er een explosief, waardoor de 150 leerlingen een dag thuis moesten blijven. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm. Alleen op de Waddeneilanden kan wat bewolking van zee binnenkomen. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en dan staat er een matige wind uit het noordoosten. In het noordwestelijk kustgebied is die wind soms vrij krachtig. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is het geluid van de lente. Dit is het geluid van Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
0: Steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage. En laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
3: Goedenavond.

0: Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Venlo Vintage. De allermooiste klassiekers. Alleen voor liefhebbers.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, mag nog niet vertrekken uit de haven van Rotterdam, omdat het volgens de GGD extra schoongemaakt moet worden. Winkelketen Zeeman sluit dit jaar 51 winkels in Spanje, Duitsland en Frankrijk en stopt daarmee in Portugal en Oostenrijk. De gemeente Groningen gaat asielzoekers die niet kunnen slapen in het te volle aanmeldcentrum in Ter Apel nog één keer opvangen. En de jongen die de Joodse school Geider in Amsterdam telefonisch bedreigd zou hebben is vrijgelaten. Hij blijft nog wel verdachte in de zaak. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm. Alleen op de Waddeneilanden kan wat bewolking van zee binnenkomen. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en dan staat er een matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage wens je een mooie avond.

sluit je ogen. Luister naar de klassiekers. Venlo Vintage. Venlo Vintage is er ook 's nachts. Voor je afterparty. Voor nachtwerkers die in ploegendiensten werken. Mensen die willen ontsnappen aan de dagelijkse stress. Mensen met muggen op de

Gewoon echte muziekliefhebbers. In de stilte van de nacht fluisteren de klassiekers de mooiste verhalen. De sterren glanzen buiten, terwijl jij geniet van de zachte stem van Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich...

0: Het is 1 uur. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Venlo Vintage is altijd te beluisteren via venlovintage.nl. Goedenacht.
2: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: laat je deze nacht meevoeren door de allermooiste klassiekers van Venlo Vintage.
1: Psst, Venlo Vintage wens je een goede nacht.